0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: She's crazy like a fool.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

fout hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant. Doe geen dingen die ik dom vind.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pols FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen, 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Goedemorgen schat, kopje koffie?
6: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?

Van deze kan je ook zeggen dat het een hit is geweest. Ik heb het dan over Wendy van Wanten. Dat was onze openingsplaat voor deze woensdag 15 juli. Hier op Radio Pros. Terug de ochtendshow tot 9 uur. En hopelijk hebben jullie een beetje kunnen slapen. Want de hitte die overheerst ons nog altijd. En als we de weerkundigen moeten geloven, dan zal het tegen het weekend wat minder hoge temperaturen zijn. En ja, dat zal natuurlijk ons normale klimaat weer worden. Tot 9 uur zijn we terug samen in de auto, in de huiskamer en dat natuurlijk in de ochtendshow. We blijven bij het Nederlandstalige lied. En dit is Laura Lien, Jolien, goedemorgen.

Had ik het al gezegd dat er ook van deze versie een Engelstalig is? En die kwam natuurlijk in de tijd van Dolly Parton, Jolene. Jolene eigenlijk op zijn Engels, hè. Jolene kun je nemen als Vlaamse meisjesnaam. Maar dit was Engels. Jolene van Laura Lean. We blijven bij de oude plaatjes en dat met Jack Jersey. Blue Browns, Ice Lady. Goedemorgen. Wees welkom op Radio Pros en geniet natuurlijk weer van onze sfeervolle muziek hier in de ochtendshow.

met deze groep. En dan heb ik het over Roxette. Waren we meteen in Zweden beland. Want daar was deze popgroep van afkomstig. Ik draaide nog eens een keer Sleeping in My Car. Maar ze waren ook nog bekend met een andere hit zoals I Must Have Been Love. We blijven in de tijd met Jackpot. Wie kent dit nog?

Een heel simpele titel deze van Jackpot. One and one is two. Dus 1 en 1 is 2. Meer hoeven we daar ook niet over te vertellen. We zijn toe alweer nog eentje. En dan is er onze reclame die we dan ook broodnodig hebben bij Radio Pros. En ook ja, andere stations hebben dit nodig. Dus moeten we daar ook een beetje aandacht aan schenken. Dit is Oswald. Don't turn around.

0: Mieke van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79. 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Radio Bros, laat je nooit meer los.
4: De Ochtendshow.

0: Dat is meteen een leuk deuntje van Bob Offenberg en als de bezoekjes klinken. Iedereen zal al de laatste dagen ook het nieuws in het nieuws hebben vernomen dat het oppompen van water uit beken voor de Vlaamse boeren verboden is. En dat is echt wel dramatisch voor de oogst van die mensen. Want ja, er is een spreekwoord die zegt, zonder melk, vlees of friet gaat het niet zonder met de boeren. Hè? Maar het is natuurlijk een beetje spijtig met de droogte dat al de inspanningen en het werk van deze mensen verloren zullen gaan. En wij gaan uiteraard dan ook wel de prijs betalen tijdens de winter, want er zal geen voorraad zijn. Of toch, als je ze de duur kunt betalen. Dit is Sergio.
1: Op een dag.

Ja, ja. Die wil je toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

Nog eens even verder een jaar van onder het stof gehaald uit 1966 met deze The Drunken Sailor. Verder een jaar was een Belgische zanger en gitarist. Hij verwierf natuurlijk een beetje faam tijdens de jaren 60 met nummers van Ring Ring, I've Got to Sing en deze Drunken Sailor. En het was ook zo'n beetje, hij werd een beetje voorgesteld als een soort protestzanger. En hij kwam dan nog uit het Antwerpse, hè? De stad en al de rest is parking, zeggen ze daar. Hè? Ha, dit zijn de Pointer Sisters. Automatic, goedemorgen. Op deze woensdag, de 15e juli. En nog altijd met warmere temperaturen. En samen gaan we luisteren naar Automatic.

Zoals ik net zei, dat we met de boeren in een rampzalige periode zitten door deze droogte. En het verbod van oppompen van regenwater, of toch water, dat bestemd is om de gewassen toch een beetje in leven te houden. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat de boeren met problemen zitten. In 2000 kregen de boeren zelfs steun van defensie van militairen. Ze hoefden maar een aanvraag te doen, maar toen was het voor een hele andere situatie. Het was niet voor de droogte, maar wel voor de natte. De boeren konden hun oogst niet binnenhalen door de drassige velden. Maar nu kunnen natuurlijk de militairen ook weinig soelaas brengen bij deze droogte. Dit is Natalia, Drop a Little.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105-5-107-1-107-5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
3: Waar je ook bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
5: De zomer wordt nog heter.
6: Met
5: Radio Pros in de ether.

Zo, de reclame hebben we ook alweer gehad hier op de radio. Dat eigenlijk toch wel broodnodig is voor ons. En vele reclamedeuntjes ken ik al van buiten. Dat is ook de bedoeling van reclame maken op de radio. Dat de handelaar zijn zaak heel geheel van buiten is gekend door onze luisteraars. Dat was Kylie Minogue, Better the Devil You Know. En nog enkele plaatjes zeggen we aan terug toe naar het tweede gedeelte van deze ochtendshow. We gaan verder met deze van Eric Kamen en Hungry Eyes.

We waren terug verzeild naar 1982 met deze van de Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ik heb er nog twee te gaan tot de wissel en daar laat ik jullie graag van genieten. De eerstvolgende is natuurlijk eentje die ik graag eens draai in mijn programma. Ik kan er echt niet aan doen, maar ik heb het dan over de Limburgse Belle Perez. En ik koos vandaag eens voor Enamorada. En afsluiten doen we natuurlijk met een nummer van Willy Williams. Graag tot straks in het tweede deel van deze ochtendshow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pros.

Nog eens een keer de Engelse rockgroep Queen erbij gehaald. De band werd opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May en zanger Freddie Mercury. Met tientallen hits in de jaren 70, 80, 90 is Queen een van de succesvolste rockbands in de geschiedenis. En wij kozen vandaag nog eens een keer voor I Want To Back Free op deze woensdagmorgen, de 15e juli. Dit zijn The Kings.

0: Onze Belgische artiest Maxime, die het echt ook wel heel, heel goed doet in onze muziekwereld. In 2025 nam hij deel aan het televisieprogramma Liefde voor Muziek, waarin hij nummers vertolkte van onder andere Hoever Fonnik, Luc Steno en Huus Meeuwis. En met Meeuwis nam hij naar de hand het duo Sparen voor een Nacht op, dat zowel in Vlaanderen als in Nederland een hit werd. Een zanger waar we zeker nog veel gaan van horen. En ik denk dat we binnenkort ook van deze gaan terug horen, want zijn dochter is toch een beetje aan het huiveren, of toch een beetje aan het denken dat haar vader terug op het podium zal staan. Marco Borsato, Vrij zijn.
1: Zijn zachte haren van wild langs haar gezicht.

Van mij mag hij gerust terug het podium opkomen, deze Marco Borsato. Want uiteindelijk zijn het voor hem toch al 7 of 8 verloren jaren geweest. Met natuurlijk de schandalen die de vrouwen hem aansmeerden. En dan eindelijk op het einde van de rit wordt ze dan vrijgesproken. Dat moet verschrikkelijk zijn. Dus laat ons allen hopen dat Marco terug de moed opneemt en het podium bestijgt. Want ook in België was hij een begrip geworden. Dus we kunnen er eigenlijk maar van genieten van zijn eventuele terugkomst. We gaan terug toe naar een beetje reclame. Dat gaan we doen met Tina Charles. En je zou kunnen zeggen voor Marco Borsato, sing, big boy, sing. Want dit is Dance, Little Lady Dance. Goedemorgen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

We draaien nog eens een keer de meidengroep uit Nederland, opgericht in 1979. En dat was hun eerste hit Radio. Daarna liep het als een vaartje met onder andere Lena en Do You Wanna Wanna en Don't Give Up. Allemaal mooie onvergetelijke hitjes. Dit is Wine Pains. Voor zij die haar nog kennen natuurlijk. Ja, ze heeft een beetje stilte, hè. Ik was wat te laat voor op het knopje drukken. My baby loves loving. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow.

Dat was nog eens een keer voor de zoveelste keer onze supertip. Nog met tot zondag. Hè. En ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben het al eens wat mee te zingen. Maar zingen is niet mijn beste kant. Dus ga ik het zeker niet proberen. Hè. Ondanks zei er iemand, ja, we horen liever praten dan zingen. Dus hou ik er maar aan. Het feestcomité en Frank van Damme. Met natuurlijk Wat een Coureur, ode aan Van Impe. Dit is Don Henley. The Boys of Summer.

0: Dat was Samuel Weltjes in Uitsloover. En natuurlijk, ik probeer mij ook hard in te spannen hier op de radio. Omdat ik wil dat onze luisteraars iets hebben aan onze programma's. Toch zeker aan het mijne hier in de ochtendshow. En op dinsdag en donderdag namiddag ook in Siesta. Dus er is eigenlijk niks mis mee. Elk doet zijn best voor de radio. En de Gert Spardoel die neemt ons graag mee op zijn fiets. Ik neem je mee.
1: Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Met deze dame waren we terug in de Kempen. Ik heb het over Barbara Dex. Waar moet ik heen zonder jou? En moet eerlijk toegeven, ik ben de liedjes van Barbara Dex meer te appreciëren. En qua uiterlijke is ze op leeftijd nog altijd een zeer, zeer mooie verschijning trouwens. En Barbara Dex, zoals iedereen weet, is natuurlijk de dochter van Mark Dex. En natuurlijk het nichtje van Julke Bas, die denk 2 jaar geleden overleden is. Zou het eens juist moeten naar, maar ik weet het niet zeker. Dit is terug, ook nog goede muziek. Ik heb het over The Scene en Blauw Blauw uit 1990.

De Low is er niet meer, maar de Scenes gaan na 11 jaar stilte weer optreden met een nieuwe zanger. Hun laatste volwaardig optreden dateert alweer van 2014, maar de Nederlandse rockgroep maakt volgend jaar een grootste doorstart. De nieuwe frontman is Siebe van der Ploeg, ooit zanger bij De Kast. Dus het is uitkijken naar deze formatie, maar ik denk dat ze ook nooit De Low zullen vergeten, want met hem hebben ze toch heel mooie en grote hits gescoord. Ik heb nog twee platen voor jullie straks, zeg ik dan ook nog veel plezier met collega Johnny Johnson en zijn programma. Dit was het alweer voor de ochtendshow. Dit is German Jackson en Piazzadora, When the Rains Begin to Fall. En de laatste voor vandaag is van Beyoncé, If I Were a Boy. Graag tot morgen vroeg voor een nieuwe aflevering van de ochtendshow.

0: But you're just a boy.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
5: Nu, er wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
4: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
6: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
4: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
7: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
4: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
8: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
2: Radio Pros.
9: Johnny Johnson.
10: Amai.

hip geplaat om er mee in te vliegen. Het is al heel lang geleden dat ik deze plaat nog gehoord heb. De J Brothers en Ragma. Vrienden, we zijn er weer met ons, ja, met onze meezingers op jouw werkvloer. Ik ben collega Piet Vermeer, bedankt voor zijn prachtige ochtendshow.

En ook meteen naar Nederland met deze leuke jongen. Tino Martin en jij was en blijft mijn alles. Vriendjes, het is 10 minuten na 9 geworden. Als je nu pas afstemt, van harte welgekomen hier bij Bros FM. Maar ik denk dat jullie al lang afgestemd zijn, want we kregen ondertussen al een paar berichten binnen. Dus het gaat enorm snel. Dit zijn de muziek- en meezingers op jouw werkvloer. En dat elke maandag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega op het werk. Ambiance op de werkvloer krijgen we vandaag twee liedjes. Ja, twee liedjes waar je gewoon totaal los kan opgaan. We doen dat elke maandag en elke woensdag. Ja, we zijn vandaag woensdag 15 juli. We zitten zo'n beetje in het midden van de vakantie. Ja. Sommige mensen vertrekken vandaag. Sommige mensen zijn gisteren al vertrokken. En sommige mensen zijn nog aan het werken. Dus we draaien muziek eigenlijk voor iedereen een beetje. Dus ja, het kan allemaal. Als je een plaatje wil, kan je bellen. 070 22 22 50. Of je stuurt ons een bericht via de Tidio. Dat is onze Radiopros app. Hier zal collega Ed van Beveren heel blij mee zijn. De Dire Straits.

Straits. Ze hebben een heleboel platen gemaakt, maar als je over persoonlijke smaak praat, dan kan ik deze wel opruimen. Dit vind ik één van hun beste platen, buiten Money for Nothing uiteraard. De Dire Straits en de Lady Rider. Volgende plaat is er eentje voor Erik van der Hoeven uit Meren. Erik is er vroeg bij vandaag. Dat vinden wij heel fijn. Voor hem draaien we Amy MacDonald en Mr. Rock and Roll.

Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. We vliegen erin vandaag. We hebben heel wat platen te draaien op een woensdagmorgen. Deze plaats draaien we voor collega Raf Vermoezen. Ik alle sterkte toewens, Rafke. We draaien Marco Borsato en Sita en lopen op het water.

Onze vriend Trafke Vroeze heeft het niet makkelijk de laatste tijd. En daarom echt een hart onder de riem met deze plaat van Marco Borsato en Sita. En lopen op het water. We moeten een beetje lopen, want we hebben ongelooflijk veel verzoekjes binnen vandaag. Wat ik heel leuk vind trouwens hoor. Deze plaat draait voor ons Molleke uit Aarschot.

0: Mesmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Rose FM, de muziek waar je van houdt.
5: Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer.

eerlijk gezegd, wat zouden we doen zonder onze vrouwen? Ja, een man is niks zonder vrouw. Ja, het is de waarheid. Zijn goede vriendheid, wel zeker. Danny erover met een van zijn betere singles.

tussen 9 en 11 uur. De volgende plaats die we gaan draaien, dat is er eentje voor Martijn de Smet. En die is eveneens uit Meren. En voor hem de Monkees en I'm a Believer.

Radio Pro kan je beluisteren op de 105.5, 107.1, 107.5 en ook via de DAB Plus Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dit zijn jouw meezingers op de werkvloer. We draaiden deze voor Martijn de Smet uit Erpenmeren. Even de schatten van zolder gehaald. Dit is een plaat uit 63 van ene Elvis Presley. Jawel!

0: Dat zijn echt schatten op zonder als je het mij vraagt hoor. Met 63 een plaat die je niet zoveel hoort. Zeker niet van The King of Rock'n'Roll. Elvis Presley. En Baby Please Don't Drag That String Around. Ja, dat is een beetje raar. Een beetje een hele rare interpretatie, maar ja, zo heet die plaat nu eenmaal. Vrienden, we zijn toegekomen aan ons volgende. En dat is de ambiance op de werkvloer. Je weet het, elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Ongeveer rond 9:30. We zijn er iets over vandaag. Ja, het mag. Draaien we 2 platen voor jullie. Speciaal voor de mensen die aan het werken zijn. Ook voor de gepensioneerden. Ik mag dat niet vergeten. Mensen die aan het werken zijn, die hebben nog een beetje dat weekendgevoel. Maar ja, we zijn vandaag woensdag. 15 juli, we gaan richting weekend weer al. Ja, het gaat enorm snel, hè. Enorm snel. Dus gaan we 2 platen draaien om echt total los op te gaan. Dat betekent dat jullie gewoon ambiance mogen doen op het werk. Thuis, in het bad, in de veranda, waar dan ook. Gewoon ambiance ten top. En dat elke maandag en elke woensdag. Ambiance.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.

0: Ja, dan moet je een ander vat steken, zeggen ze dan. Bij ons. Is natuurlijk wel een probleem. Als er geen bier meer uit de kraan komt. Het zijn nog altijd flesjes, hè? Vele mensen drinken flesjes. Ja, hallo. Rob Ronalds. En als er geen bier meer uit de kraan komt.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.

0: hier op Radio Pros. En onze verzoeken blijven maar komen. De volgende plaat is er eentje voor Anneke. Aangevraagd. Hier is Mr. Johnny Cash. And the Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: fire.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Goedemorgen.

hebben jaren gezocht achter een titel voor hun band. Tot een van de bandleden zei van, ja, we gaan het makkelijk maken. A, B, C, ja. Heel makkelijk trouwens, hè. Een van de betere platen op de radio. A, B, C and the Look of Love. Woensdag 15 juli 2026. En nu gaan we eens terug de tijd in met een Vlaamse plaat van Gary Hager en...

Willy Alberti, Willy en Willeke. Ooit in mijn jonge jaren heb ik nog een beetje gezongen en dan stond deze plaats op mijn repertoire. Gebracht door Gary Hager en Sarah. En de glimlach van een kind, dat kan je niet ontwijken. Want ik moet je zeggen, als je een kind gelukkig ziet, dat is het mooiste dat er bestaat in de wereld. Vrienden, je luistert op de 105.5, 107.1, 107.5 en ook via de DAB Plus Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Deze plaat gaan we draaien voor Nansieke uit Borne. Ook voor haar Joske waarschijnlijk. Ze is waarschijnlijk al goed aan het swingen achteraan in de tuin. Ja, aan het dansen. Deze plaat van Peter Kent. And it's a real good feeling.

Ja, Peter Kent doet een beetje raar, hè, met It's a Real Good Feeling. Vrienden, we gaan zo meteen richting 10 uur. Dus we moeten afscheid nemen. We komen zo meteen terug. Sorry.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros. Laat je nooit meer los.
6: ProsFM. Johnny Johnson. Meezingers op de werkvloer.

in Deutsch, das stimmt genau. Dat waren de AA Après Ski met de Wintermix uit 2010. En Pretty Belinda. Het is 5 minuten na 10 geworden, vrienden. En ik zal zeggen, welkom in deel 2 allemaal. Ja, dat heeft helemaal geen zin in, hè? Helemaal geen zin. Ja. Het zijn rare tijden hier op de radio. Ja. We draaien Boney M. En dat met Precious Wilson. En Hold On, I'm Coming. Ja.

zijn computers toch leuk dingen als ze werken. En als ze niet werken, ja, dan is het niet zo leuk meer hoor. Echt waar. Het doet weer heel raar. Ik denk dat hij van de warmte weet. Bonnie M. Precious Wilson. En Hold On, I'm Coming. En straks heeft het manueel moeten gaan, denk ik, want het gaat gewoon niet. We proberen wat we kunnen. Hier is Miss Bella Perez met een van haar nieuwe singles. En die heet dan Dime. Welkom op de radio.

de nieuwere platen van Belle Perez. En dat met Dime. Ja, Dime. Viviremos juntos. De computer doet helemaal niet wat ik wil. Dat is erg, hè? Ja. Even terug de tijd in. Dat doen we. Met een plaat die je niet gauw hoort op jouw radio. Dat is er eentje van Wiltura. En iemand daarboven houdt van mij.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

mooiste muziek. Voor Greta uit Aalst, die helemaal gek van Barry White en Let the Music Play. En hier is Pink en What About Us. Vandaag tot 11 uur, de Meezingers.

0: zijn muziek laten horen. Dat kan je ook doen als je belt op de 070-22-2250. Of je stuurt ons gewoon een berichtje. En dat via onze Tidio. Dat is onze applicatie hier bij Radio Pros FM. Ja, normaal gezien, hè. FM, hè? Ja. Ja, soms gebeurt het nog wel eens dat de computer een beetje rare kwieten doet. Maar ja, goed. Ja. Het gaat nu eenmaal zo op de radio. Dat is nu eenmaal het ding als je gaat live spelen. Normaal gezien zou alles moeten opgelost zijn, dus we gaan er nog een lap op geven, jongens. Tot 11 uur.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7

we draaiden deze plaats speciaal voor Marie-Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Marie-Claire is gek van Phil Collins, heeft hem ooit gezien. De beste drummer van de wereld, zei ze me. Ja, hij is er niet zo goed meer aan toe, is wel op zijn pensioen. Maar we draaiden Phil Collins nog eens en dat met Two Hearts. Volgende plaats is er eentje voor Chriske uit Turnhout. En Chris die vroeg me een plaat aan van Clouseau. Voor het Prost-team en ook voor mijn mama. Natuurlijk, Chriske. We draaien één van Clouseau die je niet zo vaak hoort op de radio. Rond deze hier.

zo. Alles wat ik wil, dat vind ik hier bij jou. Ja, aan mij. Is nog wel een compliment, zeg. Chriske, plaat van Kloesel. Groeten aan iedereen van Radio Pros. En ook voor mijn hele lieve mama. Natuurlijk, Chris, waarom niet? Kloesel en hier bij jou zometeen onze supertip. Helemaal in het geel. Hier zingt ze

Voilà, wat een coureur. Dat was onze supertip. Als je dit hoort, vrienden, dan weten jullie dat ik de jumbox boven gehaald heb. We hebben hem helemaal opgebroken. Hij blinkt weer van links tot rechts. Ja, ik moet je zeggen, het is een virtuele. Ik dacht eventjes, dus straks met de problemen met de computer, dus misschien zou hij het niet doen. Maar hij doet het wel, hè. Jaren 60, 70, 80, 90, wat gaat het vandaag zijn? We gaan even kijken, wat zal het zijn? Muntje erin. Och, jongen, jongen. We gaan terug naar de jaren 70 met het Vlaamse lied. Het mooie Vlaamse lied. Och, wat een plaat, zeg. Hier is Truus en Eenzaam.

langzaam. We gaan er nog een muntje bij gooien. We gaan eens kijken. Hij zal waarschijnlijk wel die richting blijven, denk ik. Jawel hoor. Jawel. Dit is ook zo'n oudje van Lilian Saint-Pierre.

0: zeggen, tot volgende week maandag. Heel mooi gedaan als je het mij vraagt. Ja, ja, een goede plaat van onze jukebox.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
5: Johnny Johnson.

0: Bever eraan. En die gaat er een lap op geven vandaag tot 1 uur. We mogen onze vriend niet in die hitte hier zetten. Ik wil niet dat hij wegsmelt. Maar hij gaat wel helemaal tekeer gaan tot 1 uur, heeft hij me beloofd. Wat een mooie plaat is dit ook van Jannes. En ik wil altijd bij jou zijn.
1: Zie

Ja, onze vriend Jannes doet het goed, hè? Hij heeft heel veel concerten gegeven in Nederland. Is trouwens zinnens om eens naar België te komen. Dat zal waarschijnlijk Antwerpen worden, denk ik. In de afwasdom deze Jannes. En ik wil altijd bij jou zijn. Ja, vrienden, we gaan stilaan richting 11 uur. We gaan nog een paar platen draaien. Hier is Tammy James. Peace.

say yeah, yeah, yeah. Yeah. I say no, no, no, want dit was het laatste plaatje voor vandaag in mijn programma, vrienden. Tommy James en de Shondells. En dat met Money, Money. Vrienden, iedereen weer van harte bedankt voor de vele, vele verzoekjes. Bedankt om te luisteren naar de radio hier op de Meezingers. En vergeet het niet, we zijn woensdag. We gaan richting weekend. Dus dat betekent geen nood, bijna weekend, jongens. Zometeen heel veel plezier met collega Edje van Bever. En die is erbij tot 1 uur. Het was me een waar genoegen. Ik ben er graag weer. En dat zaterdag. En dat

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Radio.
0: Radio Pros.

Inmiddels 6:06 geworden, vrienden, op deze woensdag. Wij zijn er helemaal klaar voor, alweer voor een nieuwe afspraak van ons programma Middagradio. Vandaag uiteraard ook tussen 11 en 1 uur. Met deze warme toestanden gaan we gewoonweg deze week een uurtje minder radio maken. Ja, het is nu eenmaal zo, hè. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega Johnny Johnson met het prachtige programma Meezingers op de werkvloer. Richting Nederland gaan we. En we komen terecht bij de dames van Love. En dat met de Trojan Horse.

Ja, wat maakte zij toch geweldige mooie muziek. Deze kwam uit in het jaartal 1973. ABBA en dat met Ring Ring. Zo dadelijk Belgisch werk van Touch of Joy met Don't Give Up. Maar eerst deze van Jimmy James en zijn Vagabonds hier bij Pros FM. And now is the time.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
4: Middagradio met Etienne voor de sfeer. Radio Pros.

Mooi, mooi, mooi, dat nummer van Robert Pater en Roos geef ik aan jou. De volgende plaats werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg deze maal John Spencer met Oh Mona.

André Hazes, jawel, en hij woont weg in het Engels. Buonasera, oh Marie. Zo dadelijk de classics hier bij ons met My Yellow Rose of Tokyo. Maar eerst nog met de motor gaan rijden, zie. Hier is de Music Line.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: Lifestyle Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Middagraad.

Nummer van Doran op de radio met Aline. De volgende plaat moesten we draaien vanwege Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van Koos Albers. En ik verscheurde je foto.

my Mexican girl. Nummer afkomstig van Smokey en dat met Mexican Girl. Nog een tweetal nummers te gaan in ons eerste gedeelte, want zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. De Dire Straits met Ticket to Heaven, die komen er zo dadelijk nog aan. Maar eerst deze van J.J. Anderson en African Baby.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel, dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
4: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
3: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En dieseltanken wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
5: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
3: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het zelfs nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen het natuurlijk van tijdens het American Football. Tijdens die show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag Radio.
8: Radio Pros.
9: Het van Beveren.

De Gombay Dance Band en Son of Jamaica. En ik denk dat wij ondertussen in Jamaica zitten met Radio Pros FM, vrienden. We zijn op dit moment aan een goede 28, 29 graden toegekomen. We zijn ook 8 over 12 geworden. Dat betekent meteen ons tweede en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze woensdagmiddag. Een plaat die werd aangevraagd en deze werd aangevraagd. Nu moet ik even gaan mijn papierken erbij nemen. Erik van der Hoeven, inderdaad. En hij vroeg deze aan van Bruce Springsteen. En dat met The River. Goedemiddag.

Geweldig mooi, dat nummer van de Bee Gees. And Don't Forget to Remember. En deze werd aangevraagd door Nancy. We duiken het nachtleven in. Dat doen we samen met Alicia Bridges. Met I Love the Nightlife.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS zomert erop los.
4: Middagradio. Het van

Western Wind en One Way Wind, de Dana Winner en Piet Veerman, de liedzanger van The Cats uiteraard. Vrienden, zo dadelijk onze supertip van de week. En dit is nog altijd steeds tot aan de staande zondag het feestcomité en Frank van Damme met Wat een coureur. En dat draait allemaal rond onze Lucien van Impe. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Petra uit Dessel. En zij vroeg meteen de nieuwste van René Redley aan. En ik laat je nooit

Ja, ja, zeker en vast. De Radio Pros FM zomert er een ganse zomer op los. Het was een topnummer van Chris Rea hier bij ons. En I Can Hear Your Heartbeat. Danny Fisher zong ooit dit hier, Little Christine.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moritaan.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM. Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Ja, ja, Jetty Paletti op de radio aan de Vino. Wij gaan los. Zij staat altijd paraat voor als er een feestje aan de gang is. René Karst werd er aangevraagd en dat door Martin de Smet. Una cerveza, por favor. Una.

Een van die betere danssuccessen van G. Vincent Edwards. En dat met Love Hit Me. Uit 1978 komt dit nummer. Jean-Paul Young, een van zijn betere platen. Lost in Your Love.

Geweldig toch, dat nummer van Jean-Paul Young uit de 78. My Lost in Your Love, een van die betere dansplaten, dat zei ik daar straks al. Beste vrienden, we gaan richting het einde van onze middagradio alweer op deze woensdag. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 1 uur. Ik heb nog een tweetal nummers voor jullie klaarstaan vandaag. Donna Summer met Lady of the Night. En ook nog een plaat die werd aangevraagd door José Buisse. En hij vroeg de plaat aan van Niels Sedaka en O'Carroll. Staat klaar voor jou. En ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren. En een gezellige woensdag hier bij Radio Pros. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
7: ProsFM.
2: De muziek waar jij van houdt.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone.
0: Maar ook via FM.

Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent en Zeeland als figurante achter in het

Pieter van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte, dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Kestad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ze maakten vooral hits in de jaren 60 en 70, maar dit was een uitslovertje. Want uit de film Cocktail kwam deze Kokomo van de Beach Boys. En ja, het werd gebruikt als filmmateriaal. Zo zie je maar dat dat dan wel die mensen ook terug tot leven zijn gekomen. Hey, van harte welkom. Het is 4 uur gepasseerd. Dat betekent dat ik er weer ben tussen 4 en 6, ofwel tussen 16 en 18 uur. Mijn naam is Gerrit de Groot voor Hits in de Spits. Ook nog even dus mijn collega's bedanken die vandaag ook alweer leuke programma's hebben gemaakt. Merci jongens en dames en heren voor jullie inzet en jullie fijne programma's. Dan heb ik nu voor jou een covertje. Hè. Zon, zee, strand. Dit is de fijne Luc Steno.

Als je in een tijd naar de Zillion bent geweest, zal je deze plaat ook wel regelmatig hebben gehoord. Deze Uzura met Open Your Mind, een fijne 90s klassieker. En dat zijn nog altijd de beste, hè. De beste dansplaten van het moment. Ja, dat is maar de beste dansplaten van 2026. Daar moet je ver naar zoeken. Dan gaan we even terug een rustmomentje inlassen. En dat met deze geweldige mooie plaat, als je het mij vraagt. Do That To Me One More Time. Captain and Tenille, we brengen eventjes een rustmomentje bij jou in de huiskamer. Fijne namiddag allemaal. En fijn dat je afgestemd bent op Pros FM. Mijn naam is Gerrit de Groot. Tot en met 18 uur met Hits in de Spits.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Inderdaad, Kiss Me, dat mag je zeker en vast doen. Sixpence Number The Witcher was dan nog eens uit de 90s. Het is niet zo veel gedraaid, maar af en toe denk ik, het mag wel eens op de radio komen. Misschien zijn er nog wel mensen die dat nog wel eventjes een leuke plaat vinden. Goed, ben jij al eens zot verliefd geweest op deze woensdagnamiddag? En wel, iedereen kan dat zijn, maar Bart Kuil is dat ook. Het is zijn nieuwe zomerhit voor 2026. Enfin, wat vind jij ervan? Je mag het altijd laten weten via mijn Facebook-kanaal. Dit is Bart Kuil.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
4: Pros, goedemiddag.
5: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

De typische 80s sound natuurlijk met deze Pat Benatar en Love is a Battlefield. Jawel, wij zijn ook zo'n klein beetje de Battlefield is dat dan. Dat is zo'n koekje waar je meedoet in voor de kindjes in fruitpap te maken, als ik me niet vergis. Wat heb ik nog voor jullie in dit uur? Dat is Rob de Nijs, Het werd zomer. En deze van Reggie, die maakte toch een geweldige zomerhit. Niet hij alleen, want hij zingt nooit, hè, maar hij maakte wel de muziek ervoor en de tekst. Where did you go all summer long?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Daar was in de tijd zo'n dansje bij en ik dacht, ik moet dat nog eens naar boven halen. Misschien ken je het nog wel of zeg je van, oei, ik ben daar de danspasjes helemaal van vergeten. Enfin, je moest een beetje naar links, een beetje naar rechts en slide to the left, slide to the right. Amai, DJ Casper, dit mocht het tweede gedeelte openen met Cha Cha Cha Slide. Goed, fijn dat je luistert nog altijd en misschien ben jij ook wel aan het koken. En vandaag is het bij ons witloof met kippenboutjes en aardappeltjes. Dat is hetgeen wat ik sowieso ga eten. En voor de rest kan jij misschien wel zeggen, haha, dat is een keer een suggestie. Dat moet ik doorgeven aan die DJ Babbelaar. Gerrit Humblet, Humblet Gerrit, daar kan je terecht voor jouw zomerplaat achter te laten. Maar misschien ook wel voor een leuk zomersreceptje. Dit is Natalia met Rising.

Dat zijn zo van de lekkere meezingertjes van Vlaamstalige bodem. Tanny Fabri, Als ik de zomer in je ogen zie. Zeker weten, een leuke plaat om nog eens op de radio te brengen. Dan gaan we terug naar de hitparade. En dan vind ik dan toch wel de nummer 1 nog even. Dus ja, die nummer 1, die moeten we zeker vastdraaien. Want dat is ook alweer de superplaat van het moment. Shakira, die kennen we allemaal. Bruna Boy, die kennen we misschien niet. Maar die hebben samen een hit gemaakt. En dat is deze, de Die Die.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Goeie avond.

Dat is nog eens een lekkere plaat waar ik van zeggen, daar ga ik eens van genieten. Want Sitting on the Dock of the Bay met de voetjes in het water, dat kan toch wel heerlijk zijn om dat nog eens lekker mee te maken met zo warme temperaturen. Maar allez, we gaan de goede richting uit, want de temperaturen gaan wat zakken. Er is ook weer kans vanaf donderdag, dat is morgen al, dat er eventueel wat plaatselijk onweersbuien kan voorschijn komen. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, we gaan terug onder de 30 graden. En dat is een zomer waar wij wel van houden. Lekkere temperaturen rond de 25 graden en dan lekker zonnig. En ja, hier en daar moet er wel een keer een buitje vallen natuurlijk. Hè. Want het is droog. Als we de weervrouw moeten geloven, is het een droogte dat wij inderdaad 3 maanden zouden moeten regen krijgen om dat terug helemaal aan te vullen. Enfin, het is goed weer, dit is zomer en elke zomer is het dan weer zover, hè? Dan is het te droog. Ja, dus we gaan het er maar bij pakken, lekker als het is. Building a bridge to your heart. Dat is van de ene hart naar de andere. Dat moet nog wel lukken, hè? Terug naar die 80's natuurlijk met een lekkere, gezellige plaat om naar te luisteren. Dit is Wax.

Als zij het zegt, zal het wel waar zijn. Hè? Een koffertje van onze Brian Adams dat zij in een nieuw jasje heeft gestoken. Liefde voor altijd. Ik had het nog eventjes over de fijne dame Mieke. Dan is het tijd geworden dat eventjes terug naar de zomer iets gaan. Want het is rond 5:30 geworden. En dat betekent dat wij dan altijd een geweldige zomerrit draaien. Jij mag het ook altijd aanvragen via mijn Facebookkanaal Humblet Gerrit. Daar kan je me terugvinden en dan vraag jij je favoriete zomerrit aan. Dit is Justin Wellington met zijn hit Aiko Aiko.

platen die jij wil horen natuurlijk, hè, waar een klein beetje fit in zit, waar een klein beetje dansbaar is en een klein beetje een leuke melodie in zit inderdaad. Hè. Dit is One More Time van Daft Punk uit Frankrijk, maar ze zijn gestopt met zingen, ze zijn gestopt met optreden, dus ze gaan van hun nieuw werk niet meer moeten verwachten. Tina Turner, die is een dame die elk decennia heeft hits gescoord. Hè. 60, 70, 80, 90, jawel, vier decennia's vol heeft zij hits gescoord. Er is er maar ene bij die ook een hit gescoord heeft in de jaren 2000. Ze heeft nog een decennia meer gedaan. Dat was Michael Jackson, maar deze mocht er ook wel zijn. Tina Turner die heeft het over Steamy Windows. Als de ruiten bedampt zijn, dan is dat betekent dat het binnen echt wel vochtig is. En dan krijg je dat die taferelen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is Tina Turner.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: volledige inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Het zijn zo van die platen die de oude rots in het vak wel eens draaien. Hè. Ik kan het over Pieter van Banden bijvoorbeeld. Die draaien dat ook wel regelmatig. En onze Ed van Bever, die kent dat uiteraard ook. Er zullen nog wel andere mensen zijn die dat ook wel kennen. Maar ik dacht, dit is heel lang geleden dat ik het nog eens gedraaid heb. En dan dacht ik, we gaan dat nu vandaag toch wel eens op de radio gooien. Sorry Suzanne dat het zo lang geduurd heeft dat ik er nog eens terugdraaide. We draaiden de formatie The Hollies. Van The Hollies gaan wij eens terug naar een andere kaliber van muziekmakers. Hij is ondertussen dik in de 80, maar hij is er nog wel altijd. Hè. Wat hij nog doet muzikaal, ik ben er niet van overtuigd dat hij nog nieuwe werk kan maken. Maar dit zijn ze, de Rolling Stones.

Helemaal Hollands, maar hij mag er wel zijn. Hè. Deze Marco Schuitmaker. En vergeven, beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo stilletjes aan de boeken toedoen. Maar weet dat er ook nog twee collega's achter mij komen. Ron van der Steen en onze fijne meneer Peter Monsieur. Dat zijn nog de twee collega's die zeker vast het mooie weer gaan maken hier op de radio. Goed, ik heb nog eentje voor jullie. En dat is de Conga. En dat komt van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Een zomerhit van 1986, jongens. Dit zijn ze, de Conga. En dan gaan we de heupen laten zwaaien. Graag tot morgen. Heel veel plezier met de twee heren die nog achter mij komen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
4: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
3: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
5: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
3: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand, dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemde de Bomma en Albert het.
6: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
7: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
3: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone.
1: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
2: Peter Monsieur.
3: Pros, goeie.

Welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek op deze woensdagavond. We hebben de week gebroken met de rauwe stem uit 1987. Joe Cocker met Unchain My Heart. Van die rauwe rock en soul stappen we over naar een absolute romanticus. We gaan terug naar het gezellige 1968 met een man die weet hoe hij de harten moet raken. Dit is Engelbert Humperdinck met A Man Without Love. Goedenavond.

helemaal waar, Jennifer, want ja, als ik jou niet heb, tja, wat moet ik dan? Dan blijft er eigenlijk verdomd weinig over, toch? Zeg maar, de hit die je kende, maar dan helemaal klaar voor vandaag. Luc Steno, wat blijft er over? Zou hij aan het rekenen zijn geslagen?

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

Bonnie Tyler met It's a Hard Age. Een stem alsof ze vlak voor de opname een pakje schuurpapier heeft ontbeten en heeft nagespoeld met pure whisky. Maar eerlijk is eerlijk, hartzeer klonk nog nooit zo lekker rauw. Gisteren kreeg ik nog een verzoekje binnen van Yvette uit Willebroek, maar het was op de valreep. Ik kreeg het er niet meer tussen. En ze keek en luisterde via onze camstream en ze vond dat ik er fris bij zat gisteren. Ah ja, Yvette, dat is om wat kleur te krijgen. Ik ben nogal een bleken. Maar ja, ik zat binnen, dus dat bracht niet veel op. Het was op dat moment bij haar nog 33 graden, maar alles ging goed met haar. Dus ze kwam ook met de boodschap dat alle Prossers en Tenerife-vrienden zich koel moesten proberen houden. En ik ook. Ze vroeg een plaatje van Sparks, El de los Hoyos Negros. En ik zocht die videoclip even op. Ah wel ja, dan gaat ze schrijven dat we ons koel moeten houden.

0: Als je denkt aan een love song, dan denk je waarschijnlijk aan flakkerende kaarsjes, violen en veel te zoete chocolaatjes. Maar Jim Kerr en zijn mannen dachten daar in de vroege jaren 80 heel anders over. Geen klef gedoe, wel een moddervette baslijn. André Hazes en Mart Hoogkamer kwamen elkaar tegen aan de bar. Ze zagen dezelfde dame staan en kregen meteen ruzie over de eigendomsrechten. Geen poëtisch gefluister, maar puur Hollands territoriumgedrag. Zij is van mij.
1: Dreetje!
2: Hey Mart!

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone.

Een Belgische productie die in 1983 de hele Europese hitlijsten veroverde. Geen loze beloftes, want haar liefde laat je nooit in de steek. My love won't let you down, Nathalie. Het allerbeste medicijn tegen een dipje. Geen doktersrecept nodig, want deze Franse bende roept in koor dat het goed is voor de moraal. De Compagnie Créole.

0: John Terra met Ik moet wel geloven. En geloven of niet, met die Vlaamse klepper zijn we ongemerkt alweer aanbeland bij de halve finale van ons eerste deel van de show. Geen zorgen, we gaan er zo even tussenuit. Maar eerst passeert Benny Nijman nog. En Benny vraagt zich heel emotioneel af waarom hij haar naam nog fluistert. Ik ben over enkele minuten bij je terug met een minstens zo ijzersterk tweede deel.
1: Vergeet.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
5: Peter Monsieur.

0: Willy Sommers met Gek zijn is voorgoed voorbij. Nou Willy, dat moeten we nog maar eens zien hoor. Ik denk dat het bij mij al veel te laat is. Deze man wint er geen doekjes om en gooit er een flinke dosis optimisme in. Het leven is veel te kort om te kniezen. Rudolf Stevens, ik hou van het leven. Heb je het eerste deel gemist? Van harte welkom.
1: Ik

Deze namiddag reed ik voorbij de benzinepomp en dacht heel even dat ze gratis vaten bier stonden uit te delen. Wat een gigantische rij. Was het twee halen, één betalen of deelde de pomphouder cadeautjes uit? Nee. Mijn hoop op een gratis stangbeurt werd helaas al snel vakkundig de grond ingeboord. Het blijkt dus geen gulle geefbui te zijn, maar pure overlevingsdrang van onze portemonnee. Dus mocht je vanavond nog indruk willen maken op je partner tijdens een date, vergeet bloemen of een chic diner. Neem ze mee naar de benzinepomp, sluit gezellig 2 uur achteraan in de rij aan en trakteer op een volle tank diesel, want morgen gaat de prijs van de diesel weer omhoog. Romantischer en duurder wordt het niet.

Tavares met More Than A Woman. Een cover van de Bee Gees die stiekem misschien wel nog beter is dan het origineel. Over klassiekers gesproken. De Duitse zanger Peter Kent scoorde eind de jaren 70 al een gigantische hit met It's A Real Good Feeling. Met deze, die nu voor je klaarstaat, werden de slagerwortels van de Duitse Kent gecombineerd met de Spaanse invloeden van Luisa Fernandez om een breder Europees publiek aan te spreken. En dat was hen gelukt, solo.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Melissa Lewis met Zon, Zee, Strand. En of je nu op het strand ligt of gewoon onderweg bent, we gaan de sfeer nog wat verhogen met een echte klassieker. Want zeg nu zelf, wat is die Zon en Zee zonder gezelschap? Hans de Boy, alle vrouwen.

Roy Orbison bracht ons terug naar 1961 met They Call You Gigolette. En van die Amerikaanse weemoed gaan we naar de ultieme Franse nostalgie uit 1970. Wie heeft hier vroeger nog opgesloopt in de lokale parochiezaal of dansing? Kom aan mannen, de moment om ze nog eens goed vast te pakken. Te warm? Niets van. Geen uitleg.

De Honey Drippers met Sea of Love. Ik ben precies in een heel romantische bui vanavond, hè. En nee, voor de achterdochtige luisteraars, ik ben niet gaan tanken aan de benzinepompen. Het is puur natuur. Je mag je laten meeslepen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

Als je de catacombe van Radio Pros binnenstapt, weet je nooit welke schatten je tegenkomt. Maar deze zinderende popcornklassieker moest ik gewoon meenemen naar de studio vanavond. Didi Sharp, The Night. Ik moest kloppen, want de bel deed het niet. 3 keer zelfs.

0: Deze brengt er altijd sfeer in, hè? Parla en Pardoe met Carnaval de Paris. We houden dat ritme nog heel even vast. En wat voor één. Twee wereldsterren die de handen in elkaar slaan voor een heerlijke zwoele afsluiter. Dit zijn Shakira en Burna Boy met Dai Dai. En ik zeg doei doei. Tot morgen.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande, met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros.
7: Radio Pros.
6: Zomert erop los.

Het is 8:00 geweest en wij zijn er weer helemaal klaar voor op deze woensdagavond 15 juli. We zijn alweer halverwege van deze maand. Hele goede avond, vrienden, en van harte welkom bij Radio Pros FM. En je hoorde net muziek van Nachthund Nebel. En Nachthund Nebel was een Belgische New Wave band. En de band was actief van 1980 tot 1986. En je hoorde net deze Beats of Love.

0: als een brave huisvader wou Jimmy Cliff de jongeren een beetje op het goede pad brengen. En je hoorde van hem een nummer uit de jaren 80. Treat the Youth Right was dat een nummer van Jimmy Cliff. En dat is een artiestennaam van James Chambers. En hij was een Jamaicaanse reggae zanger. En hij was vooral bekend van de hits Wild World, Sunshine in the Music en Reggae Night was ongetwijfeld wel een van zijn grootste hits die hij ooit uitbracht. Jimmy Cliff, hij overleden vorig jaar op 24 november en hij was 81 jaar geworden.
1: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Proost FM.
3: Goedenavond. Welkom bij Radio Proost. Radio Proost.
4: Ladies and gentlemen.
3: Tijd voor ambiance. Tijd voor ambiance op Radio Proost.

Al is het nog maar woensdagavond, we kijken alweer uit naar het weekend die eraan komt. En dan kan je terug misschien eens stevig gaan dansen in de discotheek. En het was een geweldige klassieker van Paul Severs. De ambiance is nog niet gedaan, want hier is Julka Bas. En ze noemen mij de Julka Bas.

0: Jill Cabas had destijds ook nog een hit met Het zijn zotten die werken. Het zijn ook zotten die moeten werken met deze warmere temperaturen. Maar soms kan je ook niet anders natuurlijk. De ambiance is nog niet gedaan. We hebben er nog eentje, nog één. En dat is van Larissa.
1: Bos FM. De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen, Radio Pros, Zomer ter Plos.

na zo'n zwoele werkdag als vandaag kan je toch s'avonds toch wel heerlijk genieten van de muziek hier van Radio Pros FM. En je hoorde net muziek van Ten Sharp. En dat is een Nederlandse band bestaande uit Marcel Kaptein en Niels Hermes. En de band werd in 1984 opgericht en scoorde in dat jaar een bescheiden hit met nummers zoals When the Snow Falls en een Japanese Love Song. En in 1981 had Ten Sharp een internationaal succeshit nummer met You, die je net hoorde.

0: Sinds de laatste jaren ook een nieuwe talent in de muziekwereld. En je hoorde Alex Warren met Fever Dream. Een paar weken geleden stond hij nog nummer 1 in de hitlijsten hier bij ons in Vlaanderen.
1: Bros FM, de muziek waar je van houdt.
0: We gaan zo stilaan op naar 8:30. Straks heb je nog de supertip van deze week te goed. Het feestcomité en Frank van Damme met Wat een coureur. Maar eerst deze heer van Stromae en Papa Otey.

De supertip van deze week is dat hier bij Radio Plus FM gedraaid. En het waren ze, het feestcomité en Frank van Damme met Wat een coureur. En dit nummer hoor je nog tot aanstaande zondag. Dan kiezen we een nieuwe supertip voor de komende week. Maar deze gaat zeker en vast deze zomer grijs gedraaid worden. Tot en met.

0: We weten allemaal dat dit nummer origineel is van de keizer van het Vlaamse lied Will Tura. Dit was een cover gebracht door deze Jason Bradley. En je hoorde nog een keer deze Helena.
1: Groot FM, de muziek waar je van houdt.
2: Baartjes voort op de bonkeren.
0: En we zitten de laatste dagen al goed in de zomer en warmere temperaturen. Maar om een duur wordt dat wel een beetje gewoon. Maar het komende weekend is het toch iets minder warm. Hier is

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros. Zomert erop los.

Een geweldige artiest, maar je behoort ook al bij de hemelse helden. Chris Ria hoorde je met Fool If You Think It's Over. We gaan zo op naar 9 uur hier bij Radio Bros FM op deze woensdagavond. Een zwoele avond alweer en soms wel een beetje moeilijk om te slapen. Maar ja, we moeten naar door natuurlijk. Dit zijn de Spinners en I'll Be Around.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros, laat je nooit meer los.
6: Ron van der Steen. Radio Pros, zomer erop los.
7: Juppie!

Bruno Mars, hij draait al enkele jaren goed en het is een echte hitmachine en scoort met elk nummer die hij uitbrengt, want hij staat ook alweer in de belangstelling met zijn nieuwe single. En dit was een hit van toch ook alweer een paar jaar terug, Bruno Mars met Just The Way You Are.

0: Coldplay is een band, een Britse rockband die in 1996 werd gevormd in Londen. En in het begin werd Coldplay vergeleken met andere grote artiesten en bands, waaronder Radiohead, U2 en Travis. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM. Via onze drie frequenties kan je ons allemaal beluisteren. En dat via de 105.5 en ook via 107.1 en 107.5 FM. Maar ook via DAB Plus voor Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.
1: Pros FM, de radio met

Misschien heb je vanavond al even zin om eens een danser te plaatsen bij jou thuis. Zo stilletjes aan op weg naar het weekend toe. En je hoorde deze disco-klassieker uit de jaren 70 van de Trams. En Disco Inferno was ze dat. Maar nu terug naar ons eigen landje. En dit zijn Paul Michiels en Jan Leijers. En samen vormen ze Soul Sister en She's Gone. She's

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goedenavond.
5: Ron van der Steen, Radio Pros, zomer er los.

Zo even een geweldig mooi rustmomentje, relax met muziek van Nana Mouskouri was dat en Only Love. De Griekse zangeres Nana Mouskouri denkt trouwens al een tijdje aan stoppen. Ze wil nog een paar concerten geven, maar dan hangt ze haar microfoon definitief aan de wilgen, zegt ze in het Duitse blad Der Spiegel. Mouskouri is al bijna 92 jaar en ze heeft aan dat ze niet langer wil doen alsof ze nog jong is. 92 jaar is al een mooie leeftijd.

0: Het nummer is ondertussen ook al 46 jaar oud. Het komt uit 1980 en het was een pracht van een ballade gebracht door deze van de Corgis met Everybody's Got to Learn Sometime. En het nummer valt dan ook op door zijn eenvoudige, sobere teksten, maar met een directe boodschap.
1: Bros FM,
2: de radio met eigenheid.
3: Goedenavond, welkom bij Radio Bros.

The Four Seasons, het is een Amerikaanse popgroep die in 1961 werd opgericht in Newark. En de groep is zeer populair in de jaren 60 van de 20e eeuw. En toen de groep de grootste hits had met nummers zoals Sherry, die je net hoorde, en Big Girls Don't Cry en Walk Like a Man, waren ze dan toch ook wel helemaal gelanceerd in deze periode. Goedenavond vrienden, dit is nog steeds Radio Pros FM, nu met Earth, Wind and Fire. En hier zijn ze nog een keer met deze fantasy. Tot 10 uur ben ik nog bij jou en dan mag ik naar huis gaan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Ron van der Steen, Radio Pros, Zomertrap los.

Koen Wouters en Clouseau waren het afgelopen weekend nog op Rock Zottenham. En het was alweer een schitterende editie. En je hoorde net dit mooie nummer van Clouseau, dat ze de mooiste is.

Dit keer was Johan Verminnen niet alleen om dit nummer in te zingen, maar hij had Peter Koelewijn ook bij hem en die hoorde nog een keer dit mooie nummer. Laat me nu toch niet alleen, wij laten jou nooit alleen hier bij Radio Pros FM. Maar toch moet ik er onderuit, want het is bijna 10:00, dus ik wens je een hele fijne avond toe en graag tot morgen weer. Even na 8:00, dan zijn wij er terug bij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
4: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
3: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
5: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
3: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

vroeg me, zeg maar waar de bloemen zijn. Maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande, met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
4: Pros. Met Pros. De nacht door.
5: Hallo.
6: Is dat you?
5: Who is it?
6: Oh, Cornelius.
5: Cornelius.
6: Yeah.
5: Oh, Cornelius.
6: Listen.
5: My man.
6: Listen.
5: Yeah, man, what's up?
6: I'm in trouble.
5: Yeah.
6: I'm

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de